nu de 15e, wat 18e fase. Dit bedienen zegt ons ook de Heilige Geest, dan no dem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nu deze dag maken wou, zegt de Heer, ik wou mijn geboten en ere horten geven, en ook in ere zin en in schrijven. In ere zin en ere godlosigheid wou ik niet meer behouden. Nu, woer door vergebung is voor deze, jeft er geen op voor mij verzind. Gott heeft nog niet alles met het volk Israël voor zich gebracht. In deze vers lezen we van een ander testament of bund, dat Gott met aan maken wordt. De eerste bund wie der geboten gemaakt, die op steenen en tofelen geschreven werden. Dat volk kon deze geboten niet houden. Dit meent niet dat de geboten slecht werden, maar leven dat de mensen zinder werden. De nieuwe bund redt van Christus, die zijn leven op een kruis aangeeft. Durch den Glauben an den Herr Jesus können die Israeliten und irgendwer gereich gemacht worden. Der Herr wird seine Gebote an das Wort und an den Sinn und den Schreiber. Durch die Radung und der Heilige Geist, die an die Lebende wohnt, ist durch den Sinn und die Kraft, Gott sein Wille zu tun. Der Heilige Geist gibt Leben, die Gebote können dort nicht tun. Die Gebote verdammen, weil Menschen können die nicht holen. Dat loon dat de zin tolt als de dood. Wanneer de zin de vergeefd zijn, dan is dat geen gebruik meer voor een afvalzimmer. Onder den oude bund moesten de mensen emmer water een afval brengen en de priester deden dit dag voor dag. Dit wist dat de zin tot die tijd niet weggenomen wordt. Maar nu dat Christus zichzelf de afval houdt, weer dat niet nodig een ander afval te brengen. Der Christus sind in Menschen, die in der Sünde verjeft, die sind weggenommen. Gott hat das Volk Israel versprochen, dass er an Wadde besiegt wird. Ihre Sünde und ihre Gottlosigkeit wird er nicht mehr behauen. Und wanneer wird das passieren? Sünde mag den, die dem Herr Jesus nu annehmen, worden sie selig gemacht worden. Das heißt nu. Gott wird an aus einer Nation Topf sammeln und zurück nach ihr Land bringen. Ze worden dan weten dat de Heer Jezus er Messias is. En ze worden in vrede en vrede in er land wonen. Dat wordt passeren nadat dat de grote triebzaal op deze eerd is geweest. En dat Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hij zijn koninkrijk opstellen. Nu de 19e bij 22e vers.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en die brood van ons leven vandeel is uit Matthäus 9, 2 bij 5, wo dat zegt. En als Jezus er in geloven zag, zegt hij te den geleemden, zie maar moutig mijn zin, diene zinden zijn die vergeeft. Maar behoorst hem al, een van de schriftgeleerden zeden bij zichzelf,

dat die dag nodig komt. Dat is die dag, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. God zijn woord zal uitgelegd worden en de verzamelingen en wie moeten zonder onrecht hebben. Daar is ook de gemeenschap met andere christen en dat is waar we kunnen gestort worden. Nu, mijn vriend, wanneer die nog niet bekeerd hast, dan lood ik die nu in, de Heer Jezus als die heiland aan te nemen. Hij is de enige weg naar voren. Daar is geen ander opfer voor de zind. Hij wordt die dine zinde vergeven en wordt die gans niet maken. O, mag de Heer zijn zegen op je zinnen.